0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Let's do it.
0: Wij zijn DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijs met 17 cent per liter te verlagen. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagen schandaalgedupeerden verder versnellen. En president Donald Trump weert CNN, Politico en MSNL per direct uit het Witte Huis en beschuldigt ze van het verspreiden van nepnieuws en leugens. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en dan komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En tot zover het nieuws. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.

Funny Funny, de Sweets. Hey, welkom in je weekend. Het is alweer 8 uur geweest, zaterdagochtend. Nou, ik ben er weer hoor. Ja, ja, zeker tot aan 12 uur. Ga ik ervoor zorgen dat je niet zonder de broodnodige info zit om er een geweldig weekend van te maken. Misschien is de agenda nog wel leeg. Kijk je nu naar buiten en denk je, weet het niet zo goed. Ja, het is ook gewoon een bewolkte dag hoor. Af en toe wat regen en motregen. En al met al blijft het zo vandaag. Maar is het over het algemeen toch echt wel meestal droog. Dus maak het niet erger dan het is. Morgen dan ook bewolking, ook wat regen. Maar ineens komt morgenmiddag de zon erbij. En dan vanaf maandag wordt het langzamerhand wat beter. En dan zijn er zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. Wordt het zo'n 17 tot 19 graden. Kortom, eigenlijk al met al best oké, zou ik willen zeggen. Joh. Nou, wat doe ik nog meer? Uiteraard de allerbeste muziek voor je draaien. Mocht je een goede suggestie hebben. Kom maar door, stuur me even een berichtje via Instagram. Vind ik leuk. @WernerSteenbergen. Een echte ouwe van Sonny & Cher heb ik voor je. Nieuwe muziek van Sven Selier. En dit

Sven Selier en Somebody New komt gewoon uit Nederland. Dus on-Nederlands goed als je het mij vraagt. Wat een prachtig liedje. Daar op de zaterdagochtend van DNO met T-Pau zo meteen. Ook de streekagenda. Nu Sonny en Cher, I Got You Babe. Goedemorgen.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Tipau. En China in Your Hand op je zaterdagochtend. Lekker om die weer eens te horen. Gaat trouwens niet over het land China, hè, dat je ineens in je handen kunt houden. Dus een beetje groot ook, wat zwaar denk ik. Maar over porselein, ja. Dus van die theekopjes en zo, hè, of vaas, of nou ja, dat soort dingen. Als het maar van porselein is gemaakt. Of het dan ook Chinese kwaliteit heeft, geen idee. Hoewel er in China vast ook een prachtig handwerk wordt geregeld. Dus alles zal daar ook niet per se slecht zijn. Hey, goed dat je erbij bent. Het is zaterdagochtend. Ik ben Werner en ik zorg ervoor tot aan 12 uur dat je de allerbeste muziek hoort. Mocht je een goede suggestie hebben, muzikaal gezien dan, hè. Ja, nog suggesties zijn ook welkom trouwens. En stuur me even een berichtje op Instagram. @WernerSteenbergen Met Sam Fender en Olivia Dean zometeen. Mooi liedje. Ran Me In ga je horen naar Veldhuis en Kemper. Dit is Te Blond. Ja.

Ik loop meestal met de hond, maar heel lang geleden liep je met de dinosaurus. Was Not Was op DNO, Walk the Dinosaur. Lekker om die weer eens te horen. Het laatste nieuws uit de wereld, ook Aretha Franklin en George Michael ga je zo meteen horen. Maar eerst, good luck babe, dat zeg ik tegen Chapel Roan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen euro kostte. Rond 2050 kan dit iedere twee jaar gebeuren. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. En de Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Een duet dat genoteerd staat in de hemelse 100. Wat is dat dan weer, Werner? Ja, dat is de lijst met artiesten die er helaas niet meer zijn. Aretha Franklin overleden, George Michael ook alweer een poosje niet meer onder ons. I Knew You Were Waiting, ja, dan blijft de muziek over, hè? Prachtige muziek om zo af en toe nog eens te draaien voor je. Hey, als je vandaag door het centrum van Meppel loopt en ineens wordt ingehaald door een Japanse stripheld, kijk dan niet gek op. Grote kans namelijk dat hij onderweg is naar Mirai Nexus. In de kerk aan het Kerkplein in Meppel wordt namelijk vandaag een conventie gehouden rondom anime, gaming, cosplay en Japanse popcultuur. En juist de locatie maakt het heel bijzonder. Een historische kerk die voor één dag verandert in een kleurrijke wereld vol kostuums, games en Japanse cultuur. Er is een artist alley met de makers die hun eigen werk en merchandise verkopen. Er zijn workshops en optredens. En ja, cosplayers, dat zijn die mensen die zich dan uitdossen in een pakje van een Japanse stripheld. Die kunnen ook helemaal losgaan. Het evenement is ontstaan omdat de organisator zelf, die woont ergens in Friesland, het zat was dat er voor dit soort conventies steeds het hele land door moest reizen. En inmiddels woont ze in Meppel en dacht ze, nou weet je wat, ik ga het gewoon zelf organiseren. Mirai Nexus is vandaag dus aan het Kerkplein in Meppel in de kerk te vinden. Als je van Japanse strips houdt, dan moet je daarheen. Ja, ik persoonlijk vind het allemaal een beetje te flashy. Is niet echt mijn ding, maar ik denk wel dat het interessant is om er gewoon even een keertje naar te kijken. Ja, nou, iets heel anders weer, hè. Ja, er zijn zoveel leuke evenementjes. En hier wist je waarschijnlijk niks van. Nee, als je nu zit te luisteren, denk je, hè? Ja, ik heb eens een Japanse strip gelezen, maar hoe zit die wereld in elkaar? Nou, dat ga je daar beleven. Ga het gewoon ervaren, zou ik je willen meegeven. Goedemorgen, je luistert naar TNO met Jermaine Jackson. Zometeen naar Kygo. Take me back.

Dancing in the Dark met die videoclip waar Courtney Cox op het podium wordt getrokken bij Bruce Springsteen. Ja, ze speelde daar eigenlijk alsof actrice of was het niet opgezet? Ik weet het niet. In ieder geval was zij later natuurlijk Monica in Friends. Bruce Springsteen op je radio. Hi, de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Ik serveer het voor je uit. Mijn naam is Werner en dit is Selena Gomez met Back to

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. Een naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file bij Barneveld. A28 Groningen Amersfoort tussen Afrit Ommen en Zwolle-Zuid 5 kilometer file. De N282 Breda-Tilburg is in beide richtingen dicht tussen Geelzen en Reide. Het komt door ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: lekker zeg. Die had ik heel lang niet meer gehoord. En dan zullen sommige mensen zeggen, daar is een reden voor. Maar nee, ik vond hem echt lekker. Watch out, Alex Gaudino op DNO. Goedemorgen, het is 10 uur geweest. Welkom in je weekend. Het is vandaag de dag van de diëtist. Dat is elk jaar op 19 september. Dus ja, goed dat die mensen er zijn. Hè? Het helpt andere mensen dan weer om niet te dik te worden of om te gaan met bepaalde diëten die je moet volgen na een ziekte of zo. Dus nee, goed dat die mensen er zijn en dat ze ook hun eigen dag hebben. Verder is het de internationale dag van de rode panda. Ja, ook heel belangrijk. Het is natuurlijk weer een dier dat met uitsterven wordt bedreigd. Het is goed dat we daar even bij stilstaan. En het is de internationale dag waarbij je als een piraat moet praten. Oké, wat moet je je daarbij voorstellen? Dus niet, hallo luisteraars en amateurs, u luistert. Nee, ik kan dat niet. Ik heb dat niet in me, dat ik de etenpiraat uit kan hangen. Maar daar gaat het ook niet om op deze dag. Nee, je moet praten als Captain Jack Sparrow. Ja, je weet wel, hè? Die van Pirates of the Caribbean. Dat zit ik ineens te bedenken. Is wel leuk om dan om dan er ook wat Pirates of the Caribbean muziek bij te pakken. Even kijken, want dan ga ik het nog even een beetje proberen. Ja, hier komt hij, ja. Zulke goede films, hè. Het schijnt trouwens ook dat er alweer een nieuwe van komt. Nieuwe Pirates of the Caribbean met Johnny Depp. Wordt hij voor gevraagd?
1: Ja.
0: Maar, niet al te serieuze dag. Doe even een ooglapje om vandaag. Doe alsof je kapitein Haak bent of dus Jack Sparrow. En maar hoe moet je dan als een piraat praten? Ja, dat vraag ik me dan een beetje af. Wat zegt een piraat? Ja. Kom ik even op terug. Hoe praat een piraat? Mocht jij daar een goede suggestie voor hebben, kom maar door naar mijn Instagram, @WernerSteenberg. Ga ik het zo meteen even proberen. Proberen te praten als een piraat. En muziek voor je draaien natuurlijk. Van de Bauza naar Beyoncé en Shakira. Beautiful Liar.

De Bauza en de Magnetic op het 1-0. Het is vandaag Praat als een Piraatdag. En dan ben ik er even op zoek gegaan. Hè. Hoe moet je dan als een piraat praten? Ahoy! Orr, dat is een kreet waarbij ze heel kwaad zijn. Orr, orr. Dat klinkt als een boze piraat, ja. Hé, hey, schavuit. Dat is ook echt een piratenwoord. En Jandori schijnt een vloek op de zee te zijn. Ahoy! Waar is de schat? Alle hens aan dek! En klaar om te enteren! Ja, oh, oké. Okay. Dit was echt hele goede radio, ja. Praat als een piraatdag, altijd op 19 september. Hi, goedemorgen! Ik ben Werner, zometeen Queen. Dit zijn de Flirtations.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: tot 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Dat was Bruce Springsteen, Born in the USA. Wat een lang einde heeft die muziek. We gaan praten met 2 heel andere mensen. Ik had net een repaircafé en jullie hebben het over e-waste. En jullie, dat zijn, even kijken, Naomi en Leanne. Naomi, Leanne, ja. En, nou, vertel, jullie zitten op een school. Welke school is dat?
2: De Prins Maurits.
1: Prins Maurits, in Hoogeveen.
2: Nee.
1: Niet in Hoogeveen, eerste fout. Waar wel?
2: In Staphorst.
1: In Staphorst, dat is ook zo. Is ook zo, ja. Hoe is het zo gekomen dat jullie dit zijn gaan doen? Moest dat? Kon je ergens uit kiezen? Was het een project?
2: Ja, het is een soort project. En, dus er mag gewoon naar mee. En daar doen wij dus ook al mee.
1: En kon je daaruit kiezen uit verschillende projecten? Van nou, dit lijkt me leuk. Of was dit waar het over moest gaan?
2: Dit.
1: Dat laatste?
2: Nee.
1: Ja, ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? E-waste. Leg eens voor mij en voor de luisteraars uit. Wat is e-waste?
2: E-waste, dat zijn elektronische apparaten.
1: Ja. En wat moeten we daarmee doen? Dat, is het tegen het weggooien? Is het tegen het...
2: Nou ja, dan sommige mensen die gooien dat in de prullenbak. Maar je kan het ook gaan recyclen. En dat verdient dan een tweede leven.
1: En je kan ze ook uit elkaar halen en onderdelen gebruiken.
2: Ja.
1: Ja. Dat is dus een goed plan.
2: Ja.
1: Dat vind je ook.
2: Ja. Ja.
1: Niet weggooien, gewoon kijken of die nog gemaakt kan worden.
2: Ja.
1: Nou, dat was die meneer die hier net was. Die gaat dat dus doen in de wijk. Kun je zo naartoe. Of hebben jullie ook nog Repair Café in Staphorst?
2: Nee, nee.
1: Nou, dan kan je naar de wijk. Dat sluit mooi aan. Hoe ziet dat, hoe hebben jullie dat project dan vormgegeven? Van hoe ziet het eruit wat jullie doen? Wat je zegt van ja, je moet het niet weggooien, je moet het nog een keer gebruiken. Hoe gaan jullie dat? Gaan jullie dingen over schrijven? Gaan jullie dingen bij elkaar zoeken?
3: E-waste Race heeft een website en daar kun je dan dingen op de website zetten en dan komen wij het bij u ophalen.
1: Dan kom je het ophalen?
3: Ja.
1: En dan?
3: Dan gaan wij het naar de Milieustraat brengen. En dan krijgt het een tweede leven.
1: Maar in de Milieustraat wordt het toch gewoon kapot gemaakt, verder of niet? Dan maken ze het daar ook weer. Daar zorgen ze voor dat het niet in de vuilnisbak komt.
3: Ja. Ja.
1: De gescheiden afval.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja. Want er zit allemaal dure metalen in. En die halen ze er dan weer uit.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja. Maar gaan jullie ook proberen mensen zover te krijgen van... Ja, maar je kunt het ook laten repareren. Of brengen jullie het naar de Milieustraat en dan is het klaar?
2: Nou, je kunt het ook naar de repaircafé brengen en dan wordt het gerepareerd.
1: En dat vertellen jullie of brengen jullie dat dan ook naar het café?
3: We gaan gewoon naar het café. Maar hij is natuurlijk niet altijd, is er een plekje.
1: Nee.
3: Dus gaan we kijken wanneer hij plekje is. En dan gaan we naar het repaircafé.
1: En wanneer gaan jullie beginnen? Of zijn jullie al begonnen met ophalen?
2: We zijn al begonnen.
1: En wat voor spullen hebben jullie zo al?
2: Nee. Een stofzuiger, ja, telefoon, accu's, batterijen, magnetron, een oven en ja, zulke soort dingen.
1: Als ik zeg van alles waar een stekker aan zit, dat nemen jullie mee?
2: Ja.
3: Ja, als het kapot is wel, ja.
1: Ja, hij ontscheidt ook niet. Kom mee. Nou ja, er zijn ook mensen die zeggen van ik wil een nieuwe telefoon, mijn oude doet het nog. Maar ik wil gewoon weer altijd de nieuwste telefoon hebben. Dus die andere die neem maar mee. Nou, dan heb je een nieuwe telefoon.
2: Ja.
1: Zitten er ook spullen tussen waarvan je zegt,

0: Nou, dat wil ik wel houden.
1: Nee.
2: Nee.
0: Of mag dat ook niet?
1: Ik denk het niet, ik weet niet.
0: Hoe lang moeten jullie dit gaan doen voor school?
1: 4 weken.
0: Jullie zijn al, hoe lang al bezig?
1: Vanaf 31 augustus.
2: En 3 weken ongeveer, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, dus nog een weekje.
1: Ja.
0: Dus mensen die nu luisteren, die zeggen van... hé, hey, ik heb nog wat in huis staan, die kunnen jullie bellen.
1: Ja.
0: Of mailen, of hoe gaat dat bij jullie?
2: Dan kan je dan op e-waste-race, kun je dan intypen op Google... en dan kan je dat aanmelden en dan zien wij dat, hoe laat... en dan kunnen wij dat ophalen. Ja. Kunnen we dat reserveren.
0: Ja, ja. Maar als dat heel ver weg is, hoe doe je dat dan? Nee. Ja, je hebt een auto nodig.
1: Ja. Maar als je het niet meer kan ophalen omdat er bijvoorbeeld iets tussen komt, dan kun je altijd nog op een knopje drukken dat je het niet meer komt ophalen.
0: Oké. En dan moeten ze het zelf maar wegbrengen.
1: Ja.
0: Ja, nee, tuurlijk. En als jullie klaar zijn, dan moet je er een verslag van maken? Moet je daar iets voor opschrijven? Of ze...
2: Nou, je kan er een schoolreisje mee winnen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk aan. En hoe win je dat dan?
1: Met punten.
2: Met de meeste punten.
0: En waar krijg je punten voor?
2: Voor de dingen die je...
1: Inlevert.
2: Ja.
0: Is elke...
2: Of dat je zeg maar, in de media komt.
0: Zoals hier?
2: Ja.
0: Daar krijg je punten voor?
2: Ja.
0: Hoeveel?
1: 200. Dat is wel een van de meeste waar je het meeste punten vandaan kan halen.
0: Aha, nou snap ik het. 200. Ja. En dan krijg je een schoolreisje winnen. Voor de hele klas of?
2: Ja.
0: En dat gaat over het hele land? Of is het alleen in Drenthe of alleen in Overijssel?
1: Nu is het
0: alleen...
1: volgens mij een beetje alleen Overijssel.
2: Ja.
0: Nou, dan moeten jullie gewoon dat gaan winnen.
2: Ja,
0: dat lijkt me.
2: Hopen we wel.
0: Ja. Dus je krijgt punten voor dingen die ze inleveren. Je krijgt punten als je hier in de krant of op de radio of televisie komt. En er is een meneer die heeft iets staan nu. Die denkt van nou, dat ding moet weg. Die moeten het altijd via de computer doen. Die kunnen jullie niet. Ze kunnen niet bellen of zo, hè?
1: Nee, bellen kan niet.
0: Nee. Dat is ook wel zo handig, anders krijg je inderdaad allerlei telefoontjes en dat.
2: Ja.
0: Yeah. Dat lijkt me niet handig. En dan kunnen ze opgeven wat het is.
2: Ja.
0: En als jullie dan zeggen van we komen het halen, dan spreek je een tijd af.
2: Ja.
1: Ze klikken zelf op de website, klikken zelf aan op wat voor tijd we het kunnen ophalen. En dan klikken we de tijd aan wanneer we het dan komen ophalen.
2: En dan komt de adres ook zichtbaar.
0: Ja. Oké. Okay. Hebben jullie het er druk mee?
1: Best wel.
2: Ja.
0: Oh, je had dat ook verwacht? Of denk je van nou?
2: Nou, we hadden wel verwacht dat we best wel druk mee zouden zijn.
0: Ja. En jullie doen met z'n tweeën of zijn er wel meer?
1: Er zijn nog wel...
2: Met 21.
1: We zijn het 21.
0: 21 mensen die het op kunnen komen halen.
2: Nee, we doen het met 21. Maar,
1: Sommige, we hebben allemaal een eigen ding wat we doen. Bijvoorbeeld, sommigen halen het op. Sommigen die regelen alles. Sommigen die zorgen dat je in de media komt. Sommigen die maken, die zorgen dat er batterijen geteld worden.
0: Oké. En jullie zorgen voor de media?
2: Ja.
1: En ook wel voor batterijen tellen.
0: Ook batterijen, maar ophalen niet.
1: Nee.
0: Nee, dat is heel goed geregeld. Dat is heel belangrijk. Ja. Is er nog iets waar je zegt van, nou, dat wil ik ook nog even zeggen. Wat ik vergeten ben te vragen. Dat zou kunnen.
2: Nee.
0: Nee? Je vindt dit wel 200 punten waard zo? Of
2: ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik kijk even naar de chauffeur. Is het goed zo?
3: Ja, een oproep dat mensen in gaan leven.
0: Ja. Roep maar even op. Mensen in Staphorst en omgeving.
1: Heeft u nog oude apparaten? Dan zouden we het leuk vinden als u het op de website zou zetten.
0: En gooi het niet in de container.
1: Want dan komt er brand.
0: Kijk.
2: kan er vanaf komen, ja.
0: Dan dank ik jullie voor jullie komst naar de studio. En ik hoop dat jullie een beetje in de prijzen gaan vallen.
2: Ja, bedankt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hey, goede reis terug.
1: Dank u. Doeg.

0: Mighty Songs, Dans in de Herfst. De keuzeplaat van de techniek. Dus de zomer is voorbij en de herfst begint, jongens. Het ene is nog niet voorbij, of het volgende begint al. En zo ook, na deze twee leerlingen van school, is nu Gerlof aan de beurt, luisteraars van de Naberhoeve. Jij hoort mij?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Mooi zo. Nou, hoe is het leven geweest in de zomer op de boerderie?
1: Ja, droog en schraal.
0: Ja. Ja.
1: Ik bedoel, het voorjaar was heel veelbelovend, maar nou, de zomer bleef het regen wel te lang weg.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Wat doen jullie dan? Beregenen jullie wel? Of zeg je van nee, het is de natuur?
1: Nou, alleen op de tuin kunnen we beregenen. Dus de groenten, die houden we groeiend.
0: Ja.
1: Ja. Maar het gras, dat moet zichzelf redden.
0: Ja, hè?
1: Want als we dat gaan beregenen, dan zie je in de bossen naast ons zie je de vennetjes leeglopen.
0: Ach,
1: dus dat maakt dat we, dat we het gras niet beregenen.
0: Nee, meen je dat echt? Dat het zo snel gaat?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, je ziet echt de pijl. Als we hier gaan trekken aan de bron,
0: ja.
1: Dan zakt het pijl in het bos.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, dat is niet overdreven. Dus dan voel ik me ook altijd wel een beetje schuldig. Dat ik denk van, oh ja.
0: Nou ja,
1: daar moet je niet te veel van gebruiken.
0: Ik heb iets van, dat zouden meer mensen moeten zien als ze de kraan lang open laten staan.
1: Ja.
0: Van jongens, kijk, als je achterom kijkt, dan zie je het effect van wat je aan het doen bent.
1: Ja. Ja. Dus dat maakt dat wij het gras niet beregenen en dan gewoon, nou ja, een beetje proberen te puzzelen.
0: Ja.
1: Van, oh, waar gaan we met de koeien heen?
0: Ja.
1: Ja, en we zagen de regen steeds opschuiven. Ik denk, oh, shit. Nou, en uiteindelijk, ja, hebben we het net gered.
0: Oké. Okay. Dus jullie hebben ook moeten inkopen?
1: Ja, bij een bioboer hier uit de buurt.
0: Ja.
1: Die komt dan nu even de koeien extra voeren.
0: Ja.
1: Nou ja, nu staat er zoveel gras dat we zeggen, nou, dan bouwen we binnenkort ook weer af.
0: Oké.
1: Okay. Ja, want nu kunnen de koeien het niet meer bij, zo hard groeit het gras. Het is gewoon een soort van tweede voorjaar.
0: Ja, ja. Ja, het broeit natuurlijk lekker op het ogenblik, hè, die grond.
1: Ja, de temperaturen zijn hoog, het vocht is er.
0: Ja.
1: Ja, dus het is echt voorjaarachtig. En ik zag ook al paardenbloemen bloeien.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dan slaan we de herfst over en de winter en dan gaan we zo door. Nee, dat moeten we niet doen. Moeten we niet doen.
1: Nee, ik verheug me ook wel op de winter, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: hebben jullie nog plannen in de herfst wat jullie gaan doen?
1: Nou ja, nee, ja, niet hele grote plannen. Maar vandaag hebben we bijvoorbeeld wel een open dag. Waar best wel veel mensen op af zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En wat gezellig druk is op het erf.
0: Ja.
1: En dat hadden we eigenlijk anders in oktober altijd. Maar onze zomerse open dag was, toen was het 35 graden, dus we zeiden van, oh, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Nou, dan hebben we die twee dagen bij elkaar ingeschoven.
0: Ja.
1: Nou, en dat is vandaag bij ons op het erf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar jullie hebben toch ook vaak zo'n dag met inwinteren en zo?
1: Ja, inwinteren. Ja. Maar dat zeiden we van, nou, dat doen we dit jaar dan samen met onze open dag die we van het zomer gemist hebben.
0: Ja.
1: Nou, en dat is vandaag toevallig.
0: Dus vandaag worden de pompoenen enzovoort worden verkocht?
1: En de wortels en aardappelen.
0: Alles wat een beetje de winter door zou moeten kunnen.
1: Ja, precies. Wat goed de winter in kan.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en het is gezellig druk op ons erf geworden.
0: Mooi, mooi.
1: Want vanochtend leek het nog een beetje lelijk met de regen. Maar het zonnetje prikt er ook doorheen.
0: Ja. Nee, dat is ideaal voor je. Wat doe jij? Jij loopt een beetje rond, geeft wat aanwijzingen en legt wat uit? Of,
1: Een beetje vliegende kiep inderdaad.
0: Hm.
1: Ja. En dan is er iemand die, oh, ik zoek dit. Nou, dan help ik je mee zoeken of wijs ik je het aan.
0: Ja. Wat hebben jullie allemaal op het ogenblik in de verkoop? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Want er zijn natuurlijk nieuwe dingen bijgekomen. Zijn het echt alleen maar de winterdingen? Of is het ook van, de kruiden en de thee en dat gaat ook allemaal?
1: Ja, nou, dat soort dingen zijn er ook allemaal nu nog, hè. De verse kruiden en, er zijn volop andere dingen die we met inwinteren niet hebben. Die we nu wel nog hebben. Omdat het, zoals sla en al dat soort dingen die... Ja, nu nog volop in de groentetuin groeien.
0: Ja, dus voor jullie is het alleen maar, zou het alleen maar goed zijn als er nu behoorlijk wat ingekocht wordt.
1: Het is nu een prachtige tijd voor ons.
0: Ja, luisteraars, even die kant op, want straks straks is het op.
1: Precies, ja. Hè? En het is gewoon heel gezellig. Dat vind ik ook altijd. Ik vind het zo bijzonder dat mensen zoveel plezier kunnen beleven op een boerderij.
0: Ja, verbaas je dat nog steeds dan?
1: Nou ja, kijk, voor ons is het zo gewoon, hè?
0: Ja.
1: De kalfjes en de koeien die je elke dag ziet. Maar ja, voor heel veel mensen, die ja, wanneer komen ze nou een koe tegen?
0: Ja. Nee, zelden. Ja, nee, of hij staat heel ver weg. Dat,
1: ja. Ja, en hier kunnen ze gewoon aanraken. Dus ja. Dat vind ik wel, dat vind ik een grote rijkdom.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, dat we het met zoveel mensen mogen en kunnen delen.
0: Ja. Ook veel kinderen?
1: Ja. Ja. Die zijn hier broodjes aan het bakken bij een kampvuur en al dat soort dingen.
0: Leuk. Ja. Leuk.
1: Ja, nou. je merkt toch dat ouders, nou, hun kinderen wel graag in aanraking willen laten komen met van waar komt ons eten vandaan.
0: Hm.
1: Ja,
0: is dat
1: een groeiend bewustzijn, gelukkig.
0: Ja, je merkt dat daar een verandering in zit.
1: Ja, ja. Ook in de winkel zie je andere klanten dat je denkt, hé, wat leuk.
0: Oh, wat mooi.
1: Jullie hebben ook oog voor nou, de boer en het milieu en
0: ja.
1: je eigen gezondheid.
0: Ja.
1: Ja, het gaat de goede kant op als je het mij vraagt.
0: Nou ja, ik hoef niet meer te vragen. Het is al.
1: Ja, ik zeg het gewoon.
0: Je zegt het gewoon. Ja, en doe je ook nog in haardhout of is dat uit milieuoverwegingen gestopt?
1: Nee. Haardhout zien we nog steeds wel als een duurzame oplossing, hoor.
0: Hm.
1: Ja, ja. En hier in Drenthe, ach, die lucht, dat waait wel weg, heb ik altijd het idee.
0: Niet stoken bij mist.
1: Nee, nou precies dat, hè.
0: Ja.
1: Ja, als we maar een beetje trekken. En mooi droog hout moet je hebben.
0: Ja, dat hebben jullie of is het van...
1: Jawel, het heeft hier alle tijd gehad van het zomer om te drogen.
0: Ja.
1: Dus ja. Voor het brandhout was deze zomer wel gunstig.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, ja, in het zonnetje,
0: ja.
1: Onder de kap.
0: Ja. En dan kunnen ze jullie bestellen en dan breng je het, hè?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja. En dan komen koffie drinken en gebak eten.
0: Kijk eens
1: hout opstapelen en dan gaan we later weer verder.
0: Kijk eens, dat zijn nog eens arbeidsvoorwaarden.
1: Ja, toch? Ja.
0: Helemaal goed. Hey, ik zou zeggen, stort je weer in het plezier en het inwinteren en de verkoop en alle andere mensen die daar blij lopen te zijn. En,
1: ja, ga ik doen.
0: We spreken elkaar een andere keer weer.
1: Ja, tot horen zien.
0: Hey, dank je.
1: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Yo, hoi.

broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En tot zover het nieuws.
7: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment diverse opvallende zaken op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer file door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens staat het stil tussen Arnhem-Noord en Duiven over 3 kilometer. Dat komt door een demonstratie. Op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Klauwpolder 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een geschaarde caravan. En 10 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: What a Fool Believes. De Doobie Brothers waren dat. En die, zijn begonnen met het tweede uur DNO. Smaakmakers op deze, nou, toch mooie zaterdag de 19e. En als het goed is, heb ik nu jou aan de lijn, Shani.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, de techniek doet het weer helemaal. Nou, welkom in de uitzending van vandaag.
1: Ja,
0: meestal hebben we onderwerpen hier uit de omgeving, enzovoort, enzovoort. Want ja, dat is nieuws uit streek. Maar ik vond dit zo leuk, wat, ja, ik kan wel zeggen, wat wij hebben meegemaakt.
1: Ja,
0: ja. Shani, je kan niet naar het studio komen omdat je in Loenen aan de Vecht woont en dat is een eentje weg. Maar ja, ik zal even een korte introductie geven, luisteraars. We waren op vakantie dit jaar in de Achterhoek met ons Eribar caravannetje. En we gaan altijd naar natuurcampings. En daar stonden allemaal Eribar caravannetjes. Het lijkt net alsof die daar automatisch naartoe trekken. En in één daarvan, daar zat Shani met haar man. En nou, dan raak je ze aan de praat van hoe oud is die van jullie? En hoe ziet die eruit? En kom even kijken, enzovoort, enzovoort. En toen zat Shani, die zat daar, nou, ik noem het maar gewoon handwerken. Het is oneerbiedig gezegd, maar het is handwerk. En ik heb daar geen verstand van. Maar wat ik wel zag was van, nou, dit is geen beginner. En toen zei je ook heel keurig netjes van, nou, ik geloof ook wel dat ik boven het gemiddelde uitsteek. Om vervolgens uit te leggen, en dan kom jij zo aan het woord, van wat was jij daar aan het maken en waarom enzovoort. Ja, het verhaal van de handschoenen.
1: Ja, nou ja, ik was daar op dat moment ook geloof ik bezig met een paar heel fijn gehaakte handschoenen. Overkwam mij op een dag dat het koningspaar eigenlijk in de Krimpene Waard kwam. En daar ben ik eigenlijk geboren. En ik dacht, oh leuk, daar ga ik een keertje naartoe. En om te kijken, zo, dat leek me wel eens een keer aardig.
0: Ja.
1: En maar ik ging bijna van huis en ik dacht, oh, ik heb ooit die handschoenen gehaakt. Zomaar, omdat ik het leuk vond. En dat was een oud patroon van iemand, gewoon een voorbeeld. En daar heb ik het zelf eigenlijk een beetje nagemaakt. Ik dacht, ja, wie trekt nog gehaakte handschoenen aan? Toen dacht ik, hé, misschien de koningin. Misschien vindt zij ze leuk.
0: Ja, dus, je moet maar denken, hè?
1: Proberen, wie weet. Kan ik ze geven. Nou, op het cruciale moment dat ik haar voor het eerst zag, kwam ik helemaal niet door de bewaking heen. Er stond helemaal om haar heen, dus dat ging helemaal niet. En ik dacht, nou ja, jammer dan. Leuk geprobeerd, ik heb haar gezien en ik dacht, ik ga weer naar huis. Dus ik stapte weer in mijn auto en ik ging naar huis. Maar onderweg in Bergambacht, ook nog in de Krimpene Waard, kwamen ze dus nog een keer daar langs. Ik denk, oh, hier kan ik ook eventjes gaan staan kijken nog. Dus ik ging daar langs de kant staan. Ook was ik weer te laat, want het stond helemaal vol op het gedeelte waar ze dus lopend voorbij zouden komen.
0: Uh-huh.
1: Dus de bewaking kwam naar me toe en zei van, ja mevrouw, u staat hier helemaal niet goed. Ja, want hier komen ze alleen met de auto langs. Ik zei, ja, maar ja, daar staat het vijf rijen dik. En ik ben niet de persoon die gaat voordringen, dus ik sta hier. En toen kwam hij naar me toe en hij haalde het hek een stukje opzij. Hij zegt, er is nog een heel klein plekje naast het vak van de pers.
0: Huh?
1: Daar kunt u staan als u wil. Ik zei, nou, dat lijkt me een goed idee. En nog met mij en nog een paar mensen liepen mee. En was daar nog een klein stukje waar ze dan lopend langs kwam. En dat gebeurde ook. Dus ze kwamen samen zo aanlopen. Ze liepen helemaal aan de overkant van de straat. Dus ja, geen kans. Het was best een brede straat. Geen kans dat ik gelegenheid kreeg om te geven.
0: Nee, want je gaat dan ook niet staan roepen natuurlijk, hè?
1: Nee, ik dacht, nee, ik ga niet roepen. Ik vind dat een beetje...
0: Hey! Ja, hoe doe je dat naar een koningin? Roepen?
1: Nee. Dus, en ineens draait ze zich om en ze loopt recht op mij af. En ik weet nog steeds niet waarom.
0: Oh.
1: En ik kan zo, in mijn rechterhand had ik de handschoenen koningin, ik heb hier iets voor u gemaakt. Het was natuurlijk mijn eigen maat. Maar goed, zij... en ze pakt ze aan en ze zegt, oh, wat mooi. En ze geeft ze aan de mevrouw die altijd achter haar loopt. Ja. En ze zegt tegen die mevrouw, kijk eens, wat mooi, zei ze nog een keer. Ik dacht, nou, ze vindt ze in ieder geval mooi.
0: Ja.
1: 2 dagen later word ik gebeld door de dienst van het Koninklijk Huis. Mevrouw Stam, hebt u handschoenen voor de koningin gehaakt? Ik zei, ja, dat klopt. Ja, ze vindt ze heel erg mooi, maar ze zijn wat te klein. Want de koningin heeft best wel lang, het is ook een lange vrouw natuurlijk.
0: Ja,
1: ook,
0: ja.
1: Hè, de handen zijn daar ook, ook hetzelfde, zeg maar. Dus kunt u grotere maken? Ik zei, nou, dat kan ik wel. Dus ik heb dat gedaan en ze zijn zo verstuurd via de aangetekende post. En draagt ze met veel plezier. Ik heb een paar keer ook een bedankbriefje gekregen dat ze zo comfortabel zaten. En ze hebben ze, ja, ik denk in die jaren hebben ze ze in een jaar soms wel 5 keer aangehad. Of, dus dat is best wel veel natuurlijk voor haar job die ze moet doen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Maar zo.
0: Hoe kwam jij erachter dat ze door ben je gaan kijken?
1: Dat ze toen?
0: Dat ze die handschoenen aan had.
1: Ik werd ook wel eens getipt door mensen die haar heel erg volgden. Van joh, volgens mij heeft ze jouw handschoenen weer aan. En kijk eens even daar. En in Luxemburg heeft ze aangehad. Ze heeft ze in Texas aangehad. Ze heeft in Emmen is ze een keertje, of nee, Emmen niet, in ergens, in de, ja, ook bij jullie in de buurt is ze ook een keer geweest, had ze aan. En zo kreeg ik van mensen van, ze hebben ze weer aan hoor, dus kijk even. En er is ook een soort modekoningin Maxima, een soort met forum, die ook haar kleding altijd, bekijken en commentaar opgeven, dus... Mm-hmm. Van die mevrouw kreeg ik ook steeds de tip dat ze aangehad had. Dus dat...
0: Ja, dat pakken.
1: Ja, ik... zo eigenlijk.
0: Ja. Heel apart verhaal. Dat is echt... Dat hoor je dan gewoon op een camping, hè? Zulke soort verhalen hoor je niet zo heel veel op een camping. Dan is het veel meer van wat doe jij en zo. Maar nee, verder... Zover ben ik nooit gekomen op een camping dat ik... Iemand hoorde die, hofleverancier is eigenlijk. Laten we het gewoon eens even in alle bescheidenheid zo noemen.
1: Dat
0: het
1: voor nodig is hoor.
0: Ja, nee. We gaan eventjes eruit, want je had ook nog een verzoeknummer. Dan draaien we en dan praten we zo nog eventjes verder, Shani. Ja?
1: Is goed. Ja, oké. Okay.
0: Hij komt eraan hoor.

0: microfoon weer open staat. Ja, de microfoon staat weer open. Je bent er nog?
1: Ja hoor, ik ben er nog.
0: Mooi
1: ja.
0: Zo. Dit was jouw verzoeknummer, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, gevonden. En ja, mooi nummer. Toch?
1: Ja. Ja.
0: Kan je het meezingen? Of, nee, niet dat het hoeft hoor, maar...
1: Nee hoor. Ik kan wel zingen hoor, maar ik doe dat ook regelmatig. Maar ja. Ik ga er niet per se met dit helemaal zingen, nee.
0: Nee. Die handschoen, hè, van je zegt, nou, fijn gemaakt enzovoort enzovoort. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat die dingen eruit worden gehaald en niet in een of andere doos van cadeautjes voor koningin terechtkomen. Waar natuurlijk heel, want er wordt nogal wat afgeknutseld als zij ergens verschijnen.
1: Ja.
0: Wat voor handschoenen waren het? Want je hebt toen gezegd, dat waren zijde handschoenen. Hoe kom je daar aan? Het lijkt me ook best duur spul.
1: Ja, nou, het is eigenlijk zijde naaigaren. Waar je gewoon eigenlijk op de naaimachine, als je zijde kleding naait, is dat ook handig om dat met zijde garen te doen. Want polyestergaren gaat vaak trekken. Dat wordt niet mooi. Dus ik had dat. Ik had dat gewoon. Dus waarom ik dat van zijde deed? Ja, gewoon omdat ik van het materiaal hou, denk ik.
0: Ja, dat kan. Het heeft natuurlijk ook nog.
1: Ik hou sowieso van materialen.
0: Ja, maar zijde heeft natuurlijk ook iets chiques, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik heb er daarna nog een aantal paren ook gehaakt, omdat ik het gewoon leuk vind ook om te doen. Mm-hmm. En ik wil het ook blijven oefenen, zodat ik... Maar wat mij dit vooral gebracht heeft, is dat ik eens besefte dat je dus met je... Nou ja, ik heb hier niet voor geleerd.
0: Nee.
1: Maar met je eigen talenten, en dat probeer ik ook in mijn omgeving een beetje uit te dragen. Ik heb een nieuw creatief café opgestart samen met een vriendin.
0: Mm-hmm.
1: Waar ook mensen komen handwerken. En dat je daar heel veel plezier aan kan beleven.
0: Ja.
1: En ik vind dat zou ik nu ook eigenlijk wel willen zeggen. Dat het gewoon... dat iedereen een gave heeft waar die iets moois mee kan maken. Of moois kan doen.
0: Ja, ja dat, de klaproos.
1: Vind ik eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja. Ja, nou het blijft, kijk, iedereen die kan mooie dingen maken en die kan zelfs zeggen van, goh, ik ga dat eens aanbieden aan de koning of de koningin. Maar ja, dan moet er toch nog een koningin zijn die een bocht van 90 graden maakt.
1: Ja.
0: En recht op je af komt lopen, want dat blijft natuurlijk wel het meest spectaculaire van het geheel. Van,
1: ja, nee, als ze dat niet gedaan had. Dat is zeker waar. Ik heb daar heel vaak wel over nagedacht. Van nou, dat, ja, soms moet dat, gebeurt dat gewoon.
0: Ja. Ja, en dan moet je ook niet gaan denken van, nou, we moeten de reden of zo hebben. Maar soms voel je ook dat er iemand achter je staat of ze noemt nou op. En dat zijn, dat is een hele aparte communicatie. Misschien straalde je wel uit van, ik wil dit zo graag geven.
1: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Het hele bijzondere is ook dat er nog iemand naast mij stond. Die heeft er ook een heel kort filmpje van gemaakt. Dus ik heb het ook nog op een heel kort filmpje staan.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, dat maakt het wel heel bijzonder. Van, net wat ik zeg, van, er wordt zo ontzettend veel gegeven aan tekeningen en bloemetjes en
1: noem
0: op. Dat wordt allemaal aan een mevrouw daarachter, de cadeautjespiet wordt dat gegeven. En ja, ik weet niet wat ze er daarmee doen, maar daar zijn jouw handschoenen dus niet in terechtgekomen.
1: Nee, absoluut niet.
0: Integendeel.
1: Nee, zeker.
0: Dat, heb je nog een verzoek gekregen om nog wat anders te maken voor de, of...
1: Nee, nog niet. Want
0: niet.
1: Ik weet niet of ik nog... dat is niet zo. Dus,
0: nou ja, als ze versleten zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou kunnen, hè. Dat zou kunnen. Ik wacht het af of ik misschien nog eens een keer een kans heb dat ik iets leuks gemaakt heb. Wat ik denk, nou, wie weet, voor haar.
0: Ja, of voor hem.
1: Of voor hem.
0: Ja, een leuke stropdas haken of een... of een zwembroek. Of, ja, je weet het niet. Het zou leuk zijn, maar dit once in a lifetime maakt het ook heel bijzonder. Van dit is gebeurd en dat was mooi.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja. Ja, en het is ook een bewijs van, je kan het.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben wel heel blij mee dat kan.
0: Nou. Ik ben er blij mee dat je dit even wilde vertellen. Want ik loop het ook tegen iedereen te vertellen van, hoe was jouw vakantie? Nou, dan komt dit verhaal altijd komt boven. Ik geef, ik geef je adres niet, want dan krijg je allemaal opdrachten van... Doe mij ook zo'n paar. Dat gaan we niet doen. Ik wens jou en jullie een heel goed weekend. En wie weet tot de volgende keer. Je weet het niet.
1: Ja, wie weet. Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel.
0: Groetjes.
2: Smaakmakers. Wij zijn TMO. Dit is Smaakmakers.

jullie hem zingen? Vier vragen. Allemaal.

0: Applaus voor Bente, jongens.
1: Applaus voor Bente. Dat hoeft u niet te doen, luisteraar, maar het mag. Dat was Bluffen, Bente Fokkens, live nummer van Hoe houd ik dit vast? Naast me zit de laatste gast alweer, het laatste half uur van de smaakmakers hier vanuit de studio. En dat is, ik herken, we hadden het er net over, ik herken hem wel, hij mij niet. Nou, dat kan me voorstellen. Als je zo lang heel veel gezichten van ouders enzovoort hebt gezien, dan zal ik ook even zeggen wie hier naast me zit, Minne Jellema. Volgens mij kennen heel veel mensen uit Zuidoorde jou wel.
2: Ja, de meeste mensen kennen me wel. Die van het zwembad, die kennen mij wel.
1: Die kennen mij, ja.
2: Ja.
1: En waarom ik jou gevraagd heb, want toen we aan de telefoon hadden, zei ja, dan kan je beter iemand uit het bestuur hebben. Maar het ging mij niet om de structuur en hoe het met het zwembad gaat, maar veel meer hoe het was. Het zwemleraar zijn toen de tijd. Je doet het nu niet meer, hè?
2: Ik val wel eens even in. Als er een keer een noodgeval of zo is, dan val ik nog een keer in voor een zwemlesje. Of als er technisch wat dingetjes zijn, dan wil ik er ook nog wat een keertje zijn. Maar ik ben niet meer echt

0: David Bowie met Jean Genet. Dan, als het goed is, is de magische thee op bij Noorse Schutte tegen Valtemont. Die zijn gaan rusten met een stand van 4-0. Jan?
1: Ja, we zijn er weer voor zitten. Een tweede helft, 2,5 minuut onderweg. 4-0. Nou, verdubbeling van cijfers zou mooi zijn voor de verslaggever natuurlijk. Dan zit hij nog eens wat. Maar we zullen het zien. Wel, Valtemont misschien wat anders speelt dan in de eerste helft. Dat hij wat terug kan komen. Zullen we zien. Vorige keer stond Noorse Schut met de rust op 2-2. Gento 5-2 de kattenbak in. Dus 3 goals verschil in de tweede helft. Zou dat nu ook weer gebeuren, wordt het een interessant partijtje. Nou, iedereen rolt hier tegen de grasmat. En uiteindelijk krijgt Noorse Schut een vrije bal. En volgens mij begint het steeds harder te waaien, maar dat maakt niet uit. Eens kijken wat deze bal brengt. Ja, het is behoorlijk stevig aan het waaien. Toch weer bal in de strafgebied. Nick Koster? Nee, Nick Koster kan er niet bij. En in tweede instantie Koopman ook niet. Nu wel. Kan hij tot de voorzet komen? Nee. Korte bal voor Noorse Schut. En eens kijken wat dat brengt. De grensrechter van Noorse Schut kwam precies aan dat het een corner was. En de eerste helft, ik kan wel zeggen, waren ruim gevlacht door de grensrechter van Noorse Schut. Maar deze man tot nog toe behoorlijk heerlijk zo te zien. Komt de corner richting tweede paal. Gekopt, blijft hangen. Werd gekopt daardoor, Sikken, maar niet krachtig genoeg, waardoor de keeper van Valtemont, Ritsma, de bal in zijn armen kon nemen en dat het gevaar geweken is. En we maken deze aanval nog even mee, want dan gaat Valtemont ertussenuit. Nee, bal ook weer niet goed gespeeld. Betekent gevaar geweken. We spelen in de tweede helft een 4 minuten en de stand is 4-0.
0: 4-0 in het voordeel van Noordse Schut. En zijn ze bij jou al afgetrapt, Rijn de Boer, Fit Boys Elim? Rijn? Nee, ik hoor nog geen Rijn. Dan doen we even een stukje muziek voor de...

0: direct met This Is Who We Are. En ja, de tweede helft is inmiddels alweer een dikke 10 minuutjes oud, denk ik, bij jou, Jan.
1: Ja, 8 minuten, niets meer dan 8 minuten spelen we in de tweede helft. En stand ongewijs 4-0. Valt de man de volgende aan de stramien voor mij. Allemaal lange ballen. En dat betekent dat er vaak wat hotterklots voetbal wordt. Dus ja, in deze minuten hebben we ook nog weinig gezien, moeten we zeggen, qua spel. En een lange bal van de keeper van Valtemond, de Ritsema, die blijft in. En die komt op de voeten van Smant. En mag de keeper het nog een keer proberen met een lange bal. En door de wind blijft hij wat hangen. Noorse Schut speelt ook opeens een merkwaardige bal. En eens kijken of Valtemond nu wat kan. Nou, ook weer zo op het hoofd van een speler van Noorse Schut. Eens kijken of Noorse Schut nu wat kan. Overtreding op de speler van Noorse Schut. Dat betekent een vrije bal net over de middenlijn. En eens kijken of dat wat brengt. Dan wordt even teruggetikt op Smant. En Smant die geeft een hele linkerbal. Maar dat loopt dan goed af. Omdat Jay Dolders hem goed oplette. En nu de bal in de laatste linie van Noorse Schut. En Jay Dolders hem slingert hem in één keer naar de rechterkant. En eens kijken, kan dat belopen worden door Koopman? Nee, ook niet. De bal over de zijlijn. Ja, wat ik zal constateren. De eerste minuten van de tweede helft. En er zijn er nu 10. Wat... ja, over en weer getrapt. Er zit weinig lijn op het ogenblik in. Dan was de eerste helft in totaliteit toch wat beter. Maar we zullen zien, misschien wordt het nog wat. Maar voorlopig is het dus 4-0 na 10 minuten te spelen in de tweede helft.
0: 4-0, dan gaan we bij Fitboys Elum kijken. Daar was het 2-1 en kan Elum een vuist maken om in ieder geval dat punt mee naar binnen te slepen.
2: Nou, dat leek er eerst wel op, want Elum begon heel erg goed aan de tweede helft en schoot ook tegen de lat. Maar ja, dan komt er weer een counter aan de andere kant. Lars Hilbert schoot tegen de paal, bal komt terug, een voorzet. En dan is het Daniel van der West die de stand op 3-1 brengt. En zo is het Elum dat gelijk weer achter de feiten aanloopt. En dat is nou net de tekst van Marcel Akgun, de trainer, nieuwe trainer van Elum. Die was ook wit heet na die 3-1. Hij zegt, ja, nou moeten we weer achter de feiten aanlopen. Inderdaad, dat is ook een feit. Want Elum begon goed met een kort offensiefje. En dan komt er weer een counter. Ja, die Lars Hilbers is gewoon razendsnel aan de linkerkant. En die loopt Dolderzum eruit en schoot tegen de paal eerst. Daar kwam Elum eerst nog goed weg. Maar uiteindelijk was het toch Daniel van der West die de stand dan op 3-1 brengt. Ja, en dan wordt het een moeilijk verhaal inderdaad voor Elum. Want dan, het moest al in de achtervolging en nu moet het weer 2 keer scoren. Het spelbeeld verandert niet, want Elum is meer in balbezit. Nu, na die 3-1, lijkt het wel eventjes of Fitboys meer moed krijgt. En Elum toch wel een genadeklapje krijgt. Maar het heeft nog tijd genoeg om daar nog iets aan te doen. 55 minuten gespeeld, 3-1 voor Fitboys.
0: 3-1 Fitboys, dan gaan we naar Vitesse 63 tegen SVN. Henk.
3: 4-5 onderweg in de tweede helft. Ik kan me er niet aan onttrekken, want dat SVN de boel wat anders neergezet heeft. Daar compleet veel feller uit de startblokken. En dat leert ook al aan de corner. Maar het is nu Vitesse, Badri Steenberg op rechts. Gaat die bal voorzetten en dan die keeper die pakt hem weer makkelijk bij de lucht. En dan kun je zeggen, zijn die voorzetten niet goed. De keeper staat echt... Goed gepositioneerd en haalt die bal dan haalt hij er elke keer uit. Of hij heeft geluk, maar ik ga er niet van uit dat hij bij elke bal geluk heeft. 5 minuutjes gespeeld, nog 0-0. Maar wel een iets feller SVN als in de eerste helft.
0: 5 minuutjes op de klok staan en nog steeds 0-0.

0: Doe maar. Mooie gouden ouwe uit de jaren 80, als ik het goed heb. We gaan richting Noordse Schut, waar ja, eigenlijk Noordse Schut de drie puntjes al wel in de pocket heeft, zo te zien aan de stand, Henk. Of Jan.
1: Ja, dat mag je wel stellen. Maar goed, we moeten een half uurtje voetballen. Dan we spelen in de tweede helft iets meer dan 15 minuten. Maar ja, deze tweede helft heeft weinig goed voetbal gebracht. De eerste helft was vermakelijk. Inderdaad, ja, mede denk ik door die vier goals van Noordse Schut natuurlijk. Maar de tweede helft is van beide kanten behoorlijk rommelig. En we wachten op het moment dat er weer wat lijn in het spel komt. Maar dat is voorlopig niet te ontdekken. Valtemont op de helft van Noordse Schut. Bal naar de linkerkant. En kan Valtemont nu eens wat brengen. De bal weer in het strafschopgebied gepompt. Maar er staat ook weer niemand. Waardoor de keeper van Noordse Schut, Zinger, in alle rust de bal in ontvangst kan nemen. Heeft hij ook gedaan. Nou, eens kijken of Jay Joldersen zijn voorwaarts aan het werk kan zetten. Bal over de zijlijn. Daar loopt dan Kevin Koster naartoe. En die slingert hem in de achterste linie. Die krijgt hem weer terug. En dan gaat Jay Joldersen naar de rechterkant. Weer naar Kevin Koster. Kan nou Noordse Schut dan iets verder komen dan de middenlijn? Ja, we gaan over de middenlijn. Daar wordt, even kijken, Jurgen Benjamins op de hakken getrapt. Vrije bal onmiddellijk genomen door Jay Joldersen naar de linkerkant. En eens kijken of dat gevaar brengt. Daar is Mees Vos. Mees Vos nog steeds in balbezit, maar hij moet wel weer terug. En uiteindelijk heeft hij balverlies. En dat betekent dat Valtemont weer iets kan proberen. Maar die moeten ook weer terug tot zelfs achterlijn. Dan zullen we wel een lange bal naar voren krijgen. Inderdaad, want dat moest wel uit nood. En ja, de bal terug op een van Valtemont speler naar een Valtemont speler. Die was er niet op verdacht. En die krijgt hem helemaal verkeerd op de patoffel. En dat betekent dat de bal redelijk uitvliegt. En dan mag Noordse Schut diep op de helft van Valtemont ingooien. En dat doet dan Smant. Smant een kort balletje naar Mees Vos. Mees Vos draait weg, komt in het strafschopgebied. Nou, gaat weer zelf bovenop de bal staan. En dat betekent dat de bal verlies. Maar daarvoor zou er een overtreding gemaakt zijn op Mees Vos. En dat betekent dat Noordse Schut een vrije bal mag nemen. Net buiten het strafschopgebied. En als deze speler, als de scheidsrechter niet opleed, van het gebeurt achter zijn rug, ligt de bal in het strafschopgebied. Maar dat gaat al net goed. Het ligt er nog iets minder ver uit als net. En dan gaat Justin Benjamins de bal nemen. Rit die tweede paal. Oh, de schitterende bal. Maar evenzo schitterende redding van de keeper van Valtemont. Gespeeld hier in de tweede helft. 19 minuten stand 4-0.
0: 4-0. Dan gaan wij gauw richting Fit Boys Elum. 2-1 was het bij jou, Rijdenboer.
2: Nou, 3-1 was het.
0: En, 3-1. Excuus, ik zat verkeerd op mijn blaadje te kijken.
2: In de 50ste minuut was het Daniel van der West. Ja. Die een tikkie uitdeelt. En dat tikkie, dat is er eigenlijk nog wel na die 3-1. Die is niet gevallen, hoor ik net. Die 3-1, jawel hoor. Maar de supporters van Elum die zeggen van, dat moet je niet noemen. Maar ja, ik moet helaas de feiten noemen. 3-1 voor Fit Boys. En dat is toch wel een tikkie geweest voor Elum. Want Elum begon wel goed aan die tweede helft. Schoot onder andere op de lap. Maar daarna, na die 3-1, kreeg Fit Boys nog een levensgrote kans op 4-1. Via Giel Staalmekke een counter ook weer. Want dat is toch wel het spel van Fit Boys.
0: We gaan jou heel even onderbreken, want er is gescoord bij Staphorst.
3: Benny. Ja, klopt hoor. Ja hoor, in de 54ste minuut maakt Staphorst toch de 1-3 hier op het scorebord. Goeie aanval van Staphorst. En een droge knal van Dirk Muis en hij wist hier Max Wolfs te verschalken. En zo kan Staphorst toch wel teruggedaan. Hier een goede kans net voor AZV. Het is de keeper die de bal een beetje kan stompen. En er is aanval nog niet geweken. Die zullen we even meenemen. Wordt de bal hoog ingepompt. En die gaat over de achterlijn. Nee, gaat die niet over de achterlijn. Is wel over de achterlijn. Een doeltrap dus voor Staphorst. Kijk op de klok hier. 56 minuten. 1-3.
0: Dan gaan we terug naar Rijn de Boer.
2: 63 minuten gespeeld en Elim kijkt tegen een 3-1 achterstand aan en is lang zo veel niet meer als in de eerste helft en in het begin van de tweede helft, want Witboys lijkt de wedstrijd een beetje onder controle te krijgen. Na die 3-1, dat was toch wel een genadeklap, denk ik. Ben ik bang tenminste. Maar Elim probeert het dan nu nog wel, maar het gaat nu veel te veel mis in de passing. Eigenlijk komt Elim nauwelijks meer in het strafschopgebied van doelman Kjell Staalmekker. En daar zal het toch moeten gebeuren. Maar nu Boas Doldersum gooit vanaf eigen helft richting Mike Doldersum. Maar dan is er gefloten door de, jawel, 18-jarige scheidsrechter Harm Klaassen. En dat is natuurlijk wel knap, dat je als 18-jarige hier al in die vierde klasse staat te fluiten. Hij doet het wat mij betreft prima. Er zal ongetwijfeld wat dingen aan te merken zijn. Maar in het algemeen heeft hij de zaak goed onder controle. Nu probeert Elim, weer is het Doldersum vanaf de linkerkant ingooi. Maar zomaar op het hoofd van een speler van Fitboys dan Patrick Metselaar. In de eerste helft zeker 3 kansen gehad. Nu weet hij niet waar hij met de bal moet. Dan gaat hij naar Leroy Schonewille. Dan naar Jan Beemens aan de linkerkant. Nou, misschien wat ruimte nu. Zal hij wel zijn man voorbij moeten. Maar het Oosting, die al een gele kaart heeft, komt hij voor zet. Maar zomaar in de handen van Kjell Staalmekker. En dat is nou eenmaal de doelman van Fitboys. 75 minuten gespeeld. Elim moet weer in de achtervolging. 3-1 achter.
0: Elim kijkt tegen een 3-1 achterstand aan. Dan gaan we richting Staphorst. Die toch een soort van aansluitingstreffer heeft gemaakt. En daar is de verbinding die weg is. Dan gaan we kijken of we contact hebben met Henk bij Vitesse tegen SVN. Henk?
4: Ja.
0: Ja.
4: Nog steeds,
0: nog steeds 0-0, neem ik aan.
4: En, ja, nog steeds 0-0. Anders had ik zeker aan de bel getrokken. We hebben de eerste wissel. Volgens mij is Ruben Keizer eruit gegaan. Dus Bjorn Hendricks is daarvoor ingekomen, dus er zal de boel wat omgezet worden. Ik denk dat het, dat, oh ja, Bjorn gaat naar rechts buiten, denk ik. Ja, die gaat naar rechts buiten. Maar ja, wat ik al net in de vorige begon zei, dat STN dat toch wel iets makkelijker speelt. Ik denk dat het een beetje winstvoordeel is. Maar die kregen een opgelegde kans over rechts. En die ging alleen op Thomas Keizer af. En Thomas Keizer is de keeper voor de mensen die het nog niet helemaal weten. Maar Thomas die bleef staan. En gelukkig haalde die man op een gegeven moment aan en Thomas stond gelukkig op zijn voorvoetje. Je kon hem net uit de korte hoek wegtikken. Dat was 100% kans en dat was denk ik de eerste 100% kans dat ik van deze wedstrijd gezien heb. Over het algemeen het voetbal van beide kanten op middenveld. Nu ook weer een lange bal van Mark van der Linden op Ruben Westert. En die is dan in no time bij de achterlijn en dan geeft hij hem voor. En dan moet Bjorn Hendricks, die absoluut niet zo snel is, die moet dan nog komen. En dan is het nu Mark van der Linden die hem op Sander Nijmeijer geeft. Die geeft hem diep en daar kan Badri Steenbergen net niet bij. Wij hebben hier gevoetbald. Dan moet ik even... We hebben 65 minuten gespeeld en het is nog 0-0.
0: Nog 0-0 en u hoort het al op de achtergrond. We zitten tegen de klok van 4 aan. Dus we gaan eens even gauw een plaspauze houden, een kopje koffie pakken. En dan komen we meteen terug met de slotfase van deze 4 voetbalwedstrijden. En na 4 uur pakken we ook het korfbal op. Dios tegen Nios.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
2: Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Het is onder meer wat drukker op de A10, de ring van Amsterdam. En de A29 is deels dicht. Dat levert vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het oponthoud is 25 minuten. De N217 van Spijkenisse naar Dordrecht sta je daar ook vast voor de aansluiting met de A16. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is bij Zevenaar nog altijd dicht na een demonstratie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Wij zijn DNO.
0: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
8: DNO.
9: Nul, toch is Valtemont dichter bij de 4 tegen 1 dan Noordse Schut 5 tegen 0. Dubbele wissel bij Noordse Schuld. Brakel in de schone wil eruit. En, of Brakel in de schone wil erin en Dolders hem eruit. En Heijmans en Van der Steen voor bij Valtemont voor Kramer en Van der Laan. Ja, en verder is het redelijk rommelig. En wat ik al zei, Valtemont is op zoek naar de eretreffer. Ja, ze zijn er een paar keer dichtbij geweest. Net een vlagsignaal opnieuw van de grensrechter van Noordse Schut. Ja, de een liep wel buitenspel en de ander niet. En degene die niet buitenspel liep, die kwam in balbezit. Dus het vlagsignaal was onterecht. Maar de scheidsrechter nam het uiteindelijk wel weer over. Dus wat dat betreft had het weer succes. Noordse Schut in de aanval. Maar het is, zoals kort samengevat, nog steeds 4 tegen 0.
10: 4 tegen 0 en ik denk dat daar niet heel veel verandering in mee gaat komen. Dan gaan wij richting het korfbal, want dat is om 4 uur begonnen. Goedemiddag, Roel.
11: Goedemiddag.
10: Dat, ja,
11: we,
10: ja.
5: Ja, ze zijn nog niet helemaal begonnen, want inderdaad, ja, bij deze bijzondere wedstrijd zijn er wel daar wat bijzondere festiviteiten vooraf. Net wat sfeeracties van zowel DOS 46 kant als van Kiosk kant. En ook de wethouder is vandaag even aanwezig en die mocht ook nog even het woord even voeren. Dus beide ploegen maken zich nu klaar. Inderdaad, de scheidsrechters staan klaar. Ik zie wel dat het de unit van de sponsor van de week, Café de Kastelein, nog inderdaad midden op het veld staat. Maar goed, we gaan niet zo beginnen inderdaad voor deze memorabele wedstrijd. Waarbij Kiosk inderdaad tegen landskampioen DOS 46 in de reguliere competitie uitkomt. Als je mij dat vorig jaar nog gevraagd had of dat ooit ging gebeuren, dan was het ook maar een grote twijfel geweest. Goed, vandaag gaat het wel gebeuren. Veel publiek op afgekomen. Kiosk heeft inderdaad ook de selectie en andere vrijwilligers eromheen een soort arenaatje gemaakt. En dit was ook beloond met een grote publieke opkomst. Er is nog een tent bij neergezet om een feestje naar die tijd te bouwen. Maar goed, nu gaat het inderdaad naar het sportieve. Ja, en we zien het hier al. Danny Dinkstee, die komt tegen Mart Villings te staan. Danny Dinkstee van Kiosk. En goede vriend met Mart Villings. Heeft in de jeugd bij DOS steeds met hem gespeeld. Maar nu is het tegen elkaar. En opnieuw zijn er de sporters van DOS die inderdaad wat rookbommen laten afgaan. Een deel van het DOS-publiek komt daardoor midden in de rook te zitten. Ik denk dat we hier nog even wachten met het begin van de wedstrijd. Het kan maar 2 minuten duren, denk ik. Even de rook weg laten gaan. Voordat we echt kunnen starten. Hier hebben we een Wold. Kiosk DOS. Ja, we zijn nog niet begonnen, dus de stand is nog steeds 0-0.
10: 0-0 in afwachting van de aftrap, wou ik zeggen. Maar het startschot, zullen we maar zeggen. Dan gaan we gauw richting Vitesse 63 tegen SVN Henk.
11: Ja, hier heb ik 70 minuten gespeeld. En qua kansen staan we nu weer eigenlijk gelijk. Batterie Steenwerder ging ook alleen op de keeper van SVN. Maar die scoort rechts op de keeper. Die keeper had daar niet zo'n probleem mee. Er lopen nu verschillende mensen lopen warm. Robin Teneuvel die warm loopt. En Alma van Hoort ook voor Vitesse. Twee mensen voor Nijenveen zijn dan warm lopen. En dat gaat ook zo gebeuren. Dus het spel ligt hier weer even stil. Omdat er, weet ik veel wat er gebeurd is. Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Er staan aan de kant 4 mensen en nu gaan ze dan weer verder. Een soort drinkpauze, nou ja, het is ook warm. Dus in Koekang is het altijd warm, dus drinkpauze, ja. Denk ik. Ik denk nog een stijf kwartiertje, 0-0. Nijveen, wat ook heel... elke keer met de kant is wel heel erg gevaarlijk, vooral via rechts. Eruit komt, dan gaat Vitesse ook eigenlijk via rechts. Erwin Gunning, de rechtsback, die er veelvuldig mee opkomt. En 2 minuten geleden ook die voorzet eigenlijk gaf. Badri Steenberg had hem onder controle, deed hem terug naar Aaron Wester. Aaron die had er ook niet helemaal de kijk op en die bal die ging ook huizen over. En het is nu Vitesse wat daar een enorme overtreding maakt. En dat is Mark Ring die nu volgens mij aan de noodrem trekt. Dan is dat dan op de 16 of in de 16. Ik heb niet de hij rolt wat terug en hij rolt erin. Ik denk dat hij een blessure heeft. Maar ik denk dat er niks aan de hand is. Dus hij gaat er in de been en het is er, volgens mij legt hij hem net buiten, denk ik. Ik zie niet dat er een vrije trap. Op de 16 meter lijn en we gaan eerst in ieder geval wisselen. 2 van SCN gaan wisselen en Vitesse wacht nog even. Dus randje 16, heel gevaarlijk bal. Mark van der Linden krijgt daar denk ik geel. Ja, die krijgt nu geel. Dus ondanks zijn gerol en dat hij een blessure op het... Maar dat is niet helemaal aan de orde. Ik wil die vrije trap nemen even mee, denk ik. En Mark gaat in
10: de benen. Ik heb een doelpunt bij Staphorst ACV. Dus ik ga jou heel even onderbreken, ja. Henk. Danny?
12: Ja hoor, in de 69e minuut Staphorst terug in de wedstrijd. Eigenlijk vanuit het niets eigenlijk. Het is ACV, denk ik. Hettinga, hij zag dat verkeerd. Het was van werk over die kant en hij ging in duel. En daarna wist Hettinga de eigen keeper te passeren. Dus nog ruim 20 minuten en wat extra tijd. Dus Staphorst is vol bezig om die achterstand weg te poetsen.
10: Oké, dan gaan we nog even kort terug naar jou, Henk. Oh, ja. Henk is inmiddels weg. Dan, was het rondje. Dan.
13: Dit is Sportlokaal.

0: Dan gaan we Donna Summer onderbreken, want er is gescoord bij Rijn de Boer. Rijn.
1: Oh, en dan wordt het toch een drama hoor, deze wedstrijd voor Elim. Terwijl het in de eerste helft eigenlijk de betere ploeg was. En ook heel goed aan de tweede helft begon. Maar puur countervoetbal van Fit Boys wordt Elim nu wel erg fataal. Want het is inmiddels 5-1 geworden. En ik moet zeggen, die linksbuiten, Lars Hilbers, daar heeft de verdediging van Elim totaal geen vat op. Nu ook was hij weer de rechtsback. Dit keer was dat Leroy Schonewille te slim af. En geeft de bal voor op spits Daniel van der West. En die ziet de bal hoog in het doel. En dat is het tweede van de middag. Ja, en dan wordt het 5-1. En dan gaat Pessen. Ach, Pessen moet mee hoor. Gaat Elim opnieuw op weg naar een royale nederlaag. Afgelopen dinsdag verloren met 5-2 van SVBO. Nu staat het 5-1 achter tegen Fit Boys. Dat, ja, het counterend voetbal, dat loont. Dat is duidelijk, denk ik, de kern van vanmiddag. Met een paar hele goede flankspelers. Kan niet anders zeggen met Lars Hilbert en Dilaro Willems. Maar nu staat Kiel Staalmeijer ook nog recht voor. Die zijn gewoon wat sneller dan de verdediging van Elim, dat niet zijn beste dag had. Nu dan, ja, dan wordt het nog 5-2. Het is volgens mij Mike Doldersum die de bal inbrengt. En Rick Prey, die, ja, of hij hem nog aangeraakt heeft, weet ik niet. Maar voorlopig geef ik hem op de naam van Mike Doldersum. En zo is het in de 82e minuut 5-2.
0: 5-2 voor Fit Boys tegen Elim. Dan gaan we even gauw naar de korfbal toe. Roel, goedemiddag weer.
2: Ja, Lisa Waterman die scoort hier net de 2-2. Was eerst Martijn Slom die Kios op een 1-0 voorsprong wacht. Maar dat veel enthousiasme van het vele publiek natuurlijk hier. Kios op voorsprong tegen DOS 46. Daarna was het Leander Zwolle die de 1-1 maakte. Maar nu net was het inderdaad Lisa Waterman die de... standbeeld gelijk overgebracht bij 2-2 met een mooi afstandsschot. Nu is het inderdaad het vak met Danny Dingstee, Martijn Slompen, Monique Huiskes en Fleur Pruim. Eigenlijk het vak waar de standaardopstelling van de laatste wedstrijden dit seizoen is. En nu is zoeken inderdaad. Ze hebben natuurlijk echt wel meer druk. Danny Dingstee achter de korf. Oh, bijna inderdaad. Rebound voor DOS 46. Hier is inderdaad in het andere vak nu in de verdediging met Lisa Waterman, Danny Koster. Dit jaar weer terug naar haar zwangerschap. Hesselbroekhuizen en Martijn Ziel zit er goed tussen, waardoor Hesselbroekhuizen de rebound kan pakken en de bal weer naar voren. Hier in Wijnenwold inderdaad. De beginfase is nog mooi gelijk opgaand. 2-2.
0: 2 tegen 2. Dat belooft een leuke wedstrijd te worden. In ieder geval met een hoop doelpunten. Dan gaan we naar Noordse Schut. Noordse Schut tegen Valthermond. Ja, dat was eigenlijk met de rust al een bekeken zaak, toch?
3: Ja, en nog geen wijziging sinds de rust. Nog steeds 4-0. Kevin Koster had het een dot van een kans. Maar je joeg de bal voorlangs. Dat was een grotere prestatie dan de bal erin. Maar de prestatie is geleverd. Ik moet ook even opmerken. Scheidsrechter Sagers uit Zwartsluis. Prima heeft geleid vanmiddag. Ik beleef het wel eens anders, maar prima fluitist. Bal terug op de keeper van Noordse Schut, Zinger. Ja, drie punten in de knip, denk ik. Tweede helft weinig gebracht. En Kevin van Koster had daar nog een kleine wijziging in kunnen aanbrengen. Had 5-0 moeten maken. Maar dat gebeurde niet. En daar zitten we nog steeds op het scorebord tegen die 4-0 aan te kijken. Te spelen hier. Nog een 4 minuutjes. Ik weet niet wat de scheidsrechter erbij gaat tellen. Ik denk bij een stand van 4-0 weinig. Maar we zullen het zien. Stand 4-0 met nog een paar minuten te voetballen.
0: Met nog een paar minuten te voetballen, dan gaan we nog even snel schakelen naar Rijn de Boer. Want daar is het ook eigenlijk al gedaan, de zaak, toch?
1: Nou, dat denk ik wel. 5 minuten. 5-2 voor Fit Boys. En puur de effectiviteit van de thuisploeg is Elim totaal geworden. Want Elim heeft...
0: Ik ga jou even onderbreken, want daar is gescoord bij Vitesse. Henk?
4: Ja, ik dacht in de 83ste minuut Connor SCN. Joost Vriend, die kan hem eigenlijk vrij inkoppen. Thomas Keizer had hem net daarvoor, moest hij hem uit de hoek halen. Gaf een corner weg. Die corner die werd heel goed ingedraaid. En Joost Vriend kopte hem in het 82ste en 83ste minuut. 0-1 SVN.
0: 0-1 voor SVN, dan gaan we terug naar jou, Rijn.
1: Kijk, en dan komt Tim Bos, die komt eigenlijk voor een gapende doelman. Kan hem zomaar inkoppen. Ja, en dan gaat die bal voorlangs. Kijk, en dat is nou juist het verschil. Fitbos is veel effectiever in het benutten van kansen. Heeft, denk ik, minder kansen gehad dan Elim. Het zal niet veel schelen. Maar ze scoren gewoon 5 keer. Dit had ook gewoon een doelpunt moeten zijn. Het is Rick Vrij, die natuurlijk mee naar voren is gekomen de laatste minuten. En dan moet je hem ook wel aanspelen. Zijn sterke kant is natuurlijk zijn lengte. En dan speel je hem voornamelijk over de grond aan. Ja, dat zijn allemaal dingen. Want Elim is in die tweede helft de laatste periode met 3 man achterin. Gooit alles op alles. Ja, en dan geef je ook ruimte weg natuurlijk. Dat is ook logisch. En een slimme ploeg als Fit Boys heeft daar gebruik van gemaakt. 4 minuten nog te spelen. Elim valt nog steeds aan. Het is Mike Dolders aan de rechterkant. Oh jeetje. Een vrije bal levert zomaar in over de achterlijn. Ja, en kijk, dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal. En dan heeft Elim in 2 wedstrijden al 10 doelpunten tegen. 4 voor, dus een valse start zou je kunnen zeggen. Van de ploeg van Marcel Akgun, die echt witheid is. Want vooral achterin, daar is nog wel werk aan de winkel. Ja, ze missen dan natuurlijk wel Wesley Doertie, zonder meer. Want die hebben nog wel wat stekers laten vallen. 3 minuten officieel en Fit Boys leidt met 5-2.
0: 5-2 voor Fit Boys. Dan gaan we nog even gauw kijken bij jou, Jan.
3: Ja, waar de laatste minuut bijna in gaat. Ja, in een smakeloze tweede helft, moet ik zeggen. Wel 4 goals gezien, maar allemaal in de eerste helft. Valtemont 2 keer dichtbij een treffer geweest. En ja, wat ik net al schetste, Kevin Koster had hem echt moeten maken. Nou, dit is een opzichtige overtreding van de speler van Noorse Schut. Die geeft daar de Heijmans van Valtemont toch een beuk in de rug. Nou, dat was niet aan te ontkomen dat de scheidsrechter daar direct vervloot. Valtemont via Erenstein. De bal op de middenlijn. Kan die hem nog bereiken? Nee, de bal is uitgegleden door de Noorse Schutspeler. En dat betekent dat Valtemont nog weer mag ingooien met dat ik denk dat elk moment de scheidsrechter kan fluiten. Ja, we hebben wat wissels gehad. Misschien pakt hij er wat tijd voor. Maar ja, waarom? Bij een stand van 4-0 in een kabbelende partij in de tweede helft. En nu krijgt Noorse Schut nog weer een vrije bal. En een lange bal naar voren. Nou, ja, er wordt zowaar een middenvelder bereikt. Dat is gewoon een wille. Wat gaat hij doen? Gaat hij zijn tegenstander uitkappen? Of dreigt hij wat in de bal terugleggen? Nou, heeft hem nog steeds. Nu probeert hij er buiten om te gaan. En dan krijgt hij een ingooi mee. En eens kijken waar hij hem naartoe slingert. De scheidsrechter houdt de hand ervoor. Oh, die fluit af. Nou, ik heb het gezegd. Hij telt niet veel bij. We zijn er klaar mee. Noordse Schut, Valtemont, 4-0.

0: De Four Tops. En ook bekend natuurlijk uit die reclame van gele autootjes die langs de snelweg rijden. We gaan nog even gauw richting Staphorst. Want Staphorst heeft wel de aansluiting gevonden met de ACV. Wat eigenlijk niet in de lijn der verwachting was, Benny.
1: Nee, klopt. Vanuit het niet zijn kom je op een 2-3 en Staphorst vol op zoek naar die gelijkmaker. En dat wil nog niet echt lukken. En dan wordt het denk ik een strijd tegen de klok. De klok tikt 85 minuten aan en dan is het dan scheidsrechter Ter Braak uit Dedelsvaart. Hoeveel komt erbij? Een paar wissel toegepast door de trainer. Wat fris bloed erin. En dan eens even kijken als ze toch nog naar een hele slechte tweede eerste helft. Dan toch nog een punt weer in de wacht kunnen slepen. Want dat is denk ik minimaal wat we dan aan deze wedstrijd kunnen overhouden. Het is Staphorst wat in balbezit probeert te komen. En daar is een voetje van de nummer 8. En dat is Jurre Laansma, de man van het doelpunt. En daar is Frank van den Burg. Hij kopt even terug op de keeper. En dan gaat Staphorst heel snel weer bouwen aan aanval. Dus even kijken of die bal weer kan komen. Is het Stem Krauter in gevecht met de nummer 12, Dave Smit. En dat wordt verloren door Staphorst. Maar het is Staphorst alweer wat in balbezit is. Het is Silkman die in dit geval is. Probeert daar, even kijken, een aanval. Dan gaat Jeffrey Dijkstra ervan door. Geeft de bal voor. Oeh, en die bal die gaat net over de deklat en dan over de achterlijn. 86 minuten hier. En dan is het dan scheidsrechter Ter Braak wat erbij komt.
0: Er worden nog hete minuutjes daar in Staphorst. Dan gaan wij nog even snel naar Rijn de Boer. Want die zat in de blessuretijd volgens mij.
2: Ja, inderdaad. En Elen blijft gewoon aanvallen hoor. Hij heeft nog een paar beste kansen gehad. Rick Preij die de bal overkopte. Mike Doldersen vrij voor de doelman naast. En ja, als je zulke kansen blijft missen, dan wordt het een moeilijk verhaal. En dat blijkt nu wel, want nu fluit de 18-jarige scheidsrechter Harm Klaassen voor het einde. Verliest Elen voor de tweede keer dit seizoen met 5-2. Dinsdag van SVBO, nu van Fit Boys. En puur effectiviteit, volgens mij is dat het woord. Want bij 2-1 ruststand waren er nog genoeg mogelijkheden voor Elim. En toen kwam vijf minuten in de tweede helft die 3-1. En dat was denk ik wel een beetje de genadeklap. En er liep Fit Boys uit naar 4-1 en 5-1. En kon toch een en nog wat terugdoen via Mike Doldersen. En daarna ook nog mogelijkheden hoor. Kansen heeft Elim genoeg gehad. En ik denk dat Marcel Akgun de komende week op de training maar moet gaan oefenen. Vooral op afronding. Want wat een kansen heeft dit Elim gemist. Ja, en dat breekt je dan op tegen een effectief Fit Boys met een paar hele snelle en goede flankspelers. Waaronder die Hilders en die Laro Willems. En dat breekt Elim hierop in Beilen. Het liefst met 5-2 van Fit Boys.
0: Gaat met 5-2 onderuit helaas voor Elim. Dankjewel Rijn. Dan gaan we naar, even kijken, Henk Vitesse tegen SVN. En SVN die lijkt met de volle winst naar huis te gaan.
3: Ja, tot op de eind wel. Vitesse gaat wel drukken. Ik denk nog een paar minuutjes. Ik weet niet hoeveel aan zich bijtrekt. Maar ik heb eigenlijk de klokje al op 90 staan. We hebben Connor van links. Die gaat naar Sander van Dijk. Die neemt hem aan. En dan is hij, scheidsie. Ja, wat iemand van Vitesse. Volgens mij is het Aaron Wester die in de 16 toch echt op een heel... die kon eigenlijk de bal inkopen, maar die wordt gewoon weggedrukt. En daar doet hij niks aan. En dat is niet 100% waar, scheids. Dat is zeker een overtreding. En in de 16 is dat een pengel. En dan gaat hij iemand een gele kaart geven, volgens mij. We krijgen nog een wissel. Erwin Gunning gaat eruit en dan komt Robin Teneuvel nog. Die zou dan nog een paar minuutjes mogen spelen. Ik denk dat dit toch een mooie corner. En geen bengel. Dus we gaan verder op 0-1.
0: 0-1 nog steeds daar. Dan gaan we naar het korfbal. Het was 2-2 toen we jou verlieten, Roel.
4: Ja, het is nu 4-9 inderdaad.
0: En eigenlijk
4: is dat. Kios inderdaad vergeet gewoon de kansen die ze creëren. Echt goede kansen. Want er staat van Danny Dingstee. Ook een paar echt kleine kansen onder de kwart van de dames. Nu had er wel een slechte bal gegooid door Monique Huisjes. Goed, dat is inderdaad. En dan zijn er net even daar de scherpschutters. Eline van der Veldhuizen. Topscorer. Heeft afgelopen jaar niet meer. Ja, daarvoor inderdaad van de kwartbal league. Inderdaad de beste vrouwelijke schutster van Nederland. Dus schiet even twee keer lekker achter elkaar raak. En ook Leander Zwolle en Mart Vrieling pakken hun doelpuntjes mee. Ja, dat zijn dus gewoon de sterren van DOS 46 die inderdaad het verschil dan even maken. En op dit moment nu Kios weer in balbezit. kijken of inderdaad Kios nu wel weer de bal lekker even door de kwast kan zien te krijgen. Goede kans proberen te krijgen. Want verdedigend heeft dit vak wat nu staat eigenlijk wel redelijk goed onder controle. Geven nu bijna rechte kansen weg. Nu is daar Kios zelf om kans te creëren. Martijn Slom die probeert speelt aanspelpunten te krijgen, maar dat lukt niet inderdaad. In ieder geval Dos weer één balbezit achter de korfs via Vardouw, de Boer, Eline van Veldhuizen, maar inderdaad Hessel Bughuizen heeft de rebound voor Kios. Hier aan de Wolf met nog 10 minuten in de eerste helft te spelen, 4-9.

0: Dan gaan we nog eventjes naar Vitesse SVN Henk.
1: Ja, in, op de valreep nog 1-1. Ik denk dat het is een rechte uitslag met alles wat ik gezien heb hier. Een paar kansjes voor Vitesse, een paar kansjes voor SVN. En dan willen jullie natuurlijk graag weten wie hem maakte. Dat was een scrimmage voor het goal. Maar ik dacht dat Ruben Westert hem de laatste druk het gaf. En dat zie ik nu zeker. Ruben Westert schoot hem even lang in de, in de lange hoek. Dus 1-1. En mag ik jullie bedanken. En ik wens iedereen een goed weekend.
0: Een fijn weekend en een goede reis naar huis toe weer.
1: Ja, het is 100 meter lopen.
0: Oh, oké, dat scheelt. Hoi, hoi.

0: MKB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
7: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege de lage waterstanden overstappen op vrachtwagens. De Nederlandse politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Protest, de jongere partij van Progressief Nederland, sluit aan bij de jongere tak van de Europese Groene Partij. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.